0: mijn liefste Jasmijntje. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

is dat schakel op 1 FM, jouw stem in het paradijs. Kom ons uit aan bij Sebastian Koldrits met ons Nies Hoortepunte. Hij is saai en samen met ons vanuit onze oudsoring atelier.

Lekker klank op jouw stem in het paradijs. Hier in de FM, be or you are a woman. Die klanken van Bad Boys Blue. Alleen op jouw stem in het paradijs. Hier in de FM. We gaan niet zo hard op het maar wel jouw volledige nieuwsbulten om 11:00 hier op hier in de FM. Jouw stem in het paradijs. Zo, kom eens genieten die tijdjes samen met elkaar. Die klanken van Puff Daddy of P. Diddy. Samen met Faith Evans, I'll Be Missing You. Alleenlijk hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. I truly love you.

0: Gloria Estefan op hierdie FM, jou stem in die paradijs. Die tyd wat aangeskuif het na 22 minute voor die uur van 12 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Hierdie is jou kontryprogram en baie welkom indien jy nou eens ingeskakel is. Lekker om die deel te kan hê van ons kontry hier op hierdie FM, jou stem in die paradijs. Tyd om aan te sluit by ons gemeenskapsnuus, gemeenskapsdagboek. En indien jy gemeenskapsnuus het wat jy graag wil deel, saam met ons hierdie FM luisteraars, en familie, dan kan jy so maak die middel van like oproep te gee na ons kantore 044-874-5085 geselsel wat ons ontvangst en hulle sal vir jou en vir jy meer inligting kan gee hoe om te maak, wat om te doen en om jy gemeenskapsnuus op die Eden FM gemeenskapsdagboek te kan kry.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools, in liefde omgee en mooie herinneringen sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomstrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boereworsrolletjies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stres in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Stuff.book, and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Nou ja, welkom terug. Vinnige kykie na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap dan vir vannacht en môre. Dis nou Vrydag die 14de Augustus 2026. Oud Soeren, daar is in Duisersdorp een minimum van 9 en een maximum van 27 graden kan dan verwag word met gedeeltelik bewolkte weer. George Mosselbaai Wilderness, Nys na Sedgefield en Plettenberg by 11 en 26 met gedeeltelik bewolkte weer. Albertinia, Riversdal en Heidelberg, goeiedag. Minimum van so 11 kan verwag word vanavond en dan een maximum van so 24 graden. Met gedeeltelik bewolkte weer. Kalisdorp bly met een zwaar 9 en 26 met bewolkte weer toestande en dan Swellendam 10 en een maximum van 23 graden met lekker bewolkte weer. Uniondale 10 en een maximum van 23 met gedeeltelik bewolkte weer. Die weer is dan gebring in jou ter die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuis te besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Nou ja, daar het jy dit, nee. Love Oudtshoorn Festival is sterk aan pad, nee. So ja, kom ons maak ons gereed om aan te sluit hier by ons Open Heaven span, net hier op die Midday Connection.

0: Ons mixelen ze me op, nee. Afrikaans en Engels, om me lekker samen. Ons laat die middag om me lekker bewegen, hè?
1: Nog nooit dit taken mensen lief gehad, nee.
0: Oh, vraag jij zelf, vraag jij vraagje. En hoe zie jij? Hoe zie jij?
1: Hoe komt

0: DJ Sebastian Goeienmiddag, goeiemiddag, goeiemiddag. Aan ons Eden Cotton families, goeiemiddag. Auntie Ma, Auntie Poppy, Alitanis, Oom Willy, Auntie Molly, Els, Wayne Cameron, Scholes. Oh, al die families, goeiemiddag. Ankan Das, ja, goeiemiddag, goeiemiddag, allemaal. DJ Sebastian, vandaag verjaar een wonderkind in ons levens. Johnny Kamis. En ek by die sien van die Here wat hy maak op sy leven af. En dan ook een dierbare sister bij ons in die kerk. Dat is Sophie Moos. En allemaal die saam met hulle verjaar. Mag hulle een geseende verjaarsdag het. Patrick Aarte van Vieren in die Worm.
1: Baie dankie dan, Patrick Aarte van Vieren. Nee, Sebastian, waar was jy die jare van die Palana? Jy is een ijsterhoog. Keep it up, keep it up. Arie November sê ook, hier vir my Sebas, nee, wat... ingeskakel hier vanaf die Asla in die Mossel Baai, jong, lag my klaar, maar hy neef my dramsfieks af die plaas af. Hand groot gemaakt, ne? Alright, hallo daar.
2: Marag, marag, sê Basie, Ramona ingeskakel al die pad uit, nice night, ja, yes, Basie, lieflike muziek, hey, jy het my nou uitgerik, jong. Ek leen nou nog oor die kamer op die bed, en denk ek, jy staan een bykie op, ja, soonskijn water, en bykie, dankie vir lekker muziek, Basie.
1: Dankie man.
2: Ek wil net af vir Eva aan die kant van Mosselbaai sê, hello sissie, geniet het, lieflike dag, Basian. Met liefde van Ramona, uit Nysna.
1: Uit die grote Nysna uit.
3: South Africa, Garden Route, this is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings,
4: presented by DK Productions,
3: powered by Apex Magazine,
4: and supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.
5: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Nyasa Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Car Service City.
8: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: All right, T's and C's apply from MTN. Yes, great stuff, great initiative, all right. Yes, Bika asked me to continue at about 2 o'clock. So your news coming up at 2, quick voice note, and then right after that, it's going to be time for your news at 2 o'clock, and then I'm going to be continuing up until 3 o'clock.
9: Hi, middag, Sebastian. Sebastian, ik wil ook voor jou zeggen goeiemiddag in... Ek is baie bly vir my sisters wat vir my so omgee. Celeste, Bonita, Vialda, Lona is in die Kaap, en my twee kinders, Zenobia, en Abigail, ek sterk eindelijk nou bij zijn nou weer aan. En alles en alles is bij je goed afgelopen, Sebastian. Ik wil niet veel bedanken voor hulle sê. Baie, baie dankie dat hulle vir my so omgee. En julle chommies van my hier, Nysna, wat vir my so omgee. Ramona, baie dankie vir hy sondag, wat jy my so mooi ontvang het. Is Ramona Moos wat nou gepraat het. Toe sy my sien, toe sy sê vir my bio, ek is lief vir jou en ek is blij, ek sien jou. Maar baie, baie dankie. En Sebastian, jy moet ook jou dag lekker geniet. Dat kom van bio. Eindelijk nou in Judas Square, man, only. Mooie dag voor allemaal wat mijn stem kan hoor. Auntie Monica, baie dankie ook voor jou omgee. Waardeer.
1: Ja, nee, baie dankie daar aan mijn groot vriend. Sterk mooi aan, vriendin. Alright, it's time for your news at 2.

0: just because you're miles away, all right? It is 14:30. Let's see what's happening on the WhatsApp line. Goodness. Ah, welcome to it, man. Welcome to it. Let's having a good time right here on your favorite radio station, man. It's got to be in FM. Your voice in paradise. Yes, I heard people saying, goodness, man, I'm singing along, Sebastian. Goodness. Yeah, no, what's happening? What's happening?
1: Spot nut, Sebastian. Spot nut. Let you man that can do another Sebastian. DJ Sebas.
0: They said I did.
1: Oh,
0: loving it, brother. Loving it. Adle goeiemiddag, tjomme, lekker jazz. Ek en Julie nou hier. Ooh, dis Julie van Nysna. Julie sê, Sebas, hou vas. Syndicate sisters, waar krap jy die saak uit, Sebas? You never hello.
2: Ai, Bas, jy vat my way back vandag. Sê, hoepala. Jee, jy ken nie, hy klap hier, hawe ons, jong, klap voetjes. Yes, so hard, ons ons asfaal gedaans, jong. Vraag my daar van Biu. Biu sal ook weet, sal ook wees, Basie. Biu, het was lekker om jou hier te onthaal, sissa. Met liefde uit Nysna van Ramona, Basjan. Jy vat ons ver, sy hoepela. Up you, Buddha, met one of your kind.
0: Oh, thank you, man, thank you. Irene van Melo.
3: Goeiemiddag, Sabas.
0: Goeiemiddag.
3: Ek wil net aan my skoonseun baie geluk sê met sy verjaardag vandag. Maar goed dit in gins om volg en mag sy vrouwtjie Claudia om lekker bederf. En my diezelfde asem wil ek ook sê baie geluk aan Eintjie. Mag jy een

0: is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Yes, indeed, it is what it is. The time exactly 23 minutes past 3. And this is the Hops. He's in the building. Nou gaan Groot Niggie geleentheid kry om ons te groet. Hartlik goeiemiddag, Groot Niggie. Welkom by die draai.
4: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
4: Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
3: Dankie, Groot Niggie. Gaan het doen. Jody Factum. Oh yeah. Hier dan even, ek sê veel soemelij beats maak op donderdagmiddag. Hallo jy, hallo jy, hallo ons, hallo hulle. Is klaar wat het so is. Al wat oorblijf? Njarrrr.

0: Ja, this is your drive time show, Eden FM, your beautiful voice in paradise. The time exactly 24 minutes before the hour of, it is actually 26 minutes before the hour of 4. Ik is nog daarbij, die ene keer van, you left me just when I needed you most. So ene keer wat diep slaan, is een wat hard slaan, maar kom, ons praat gewoon verder net na die advertentiebreek.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Just When I Needed You Most, it was released in the year 1979. Vorige dag in Waslapeland, 0605522693. Hartelijk goeiemiddag, het lijkt naar Kavuks wat daar van mij loer. Kavuks, is het jij?
2: Ja, Mr. Pollard, Kavuks moet ook niet aan. Hij is ingehaakt, ingeschakeld bij de werk. Is nou weer eens bezig om een versnappering te genieten hierzo.
0: Lekker man.
2: Als een rode dagje weer. Maar ja, Katrina, middag aan jou ook. En al je dan vrienden, familie Katrina, jij langklaas een woord gegooid man. Ja, nee Katrina, ik moet je zo maken. Gooi die ding in die lach, gooi die ding in die lach Katrina. Allemaal een lieflijke aantje verder.
0: Dat is hij. Bye, dankie. Kom ons blij dan vast, Lapiland. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijke goeiemiddag, meneer en Maspola op Skidoos. Baie welkom terug. Brother Danny B is hartelijke groet. Baie dankie vir jou opofferings hierdie twee dae. Ons het jou sommer lekker geniet. Al ons Eden FM maatjies is vanmiddag hartelijke groet. Al ons senior burgers. Hierby my neef en pak af drie oor te Mosselbaai is hartelijke groet. Pola op, dat is een somersdag hier in Mosselbaai.
0: Lekker man.
3: Lekker man, choppa. En Lena, waar brand het, kom in. Geseene dag, baie liefde van Elsa Wayne en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai, choppa.
0: Daar sê, Elsa Wayne en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Goeiemiddag, Paula. Babbel Jam en Eden familie. Ek en Floy is ingeskakel, gooi alles die lig. Welkom terug, brother. Baie dankie, Floy. En dan sê Antimonza vir my, so hartelijk goeiemiddag.
4: Middag sê. Paula Mas Hopster.

Die ding staan so en die ding werk so nie. Ek ken net sekere liedjies wat met tyd al hoe beter en al hoe mooier word. Nou hierdie enetjie van The Carpenters, Close to You, kan jy nou meer uitgereik, opgeneem in die jaar 1963. Oh mense, daar was ander kunstenaars, onder andere Dion Warwick, wat het ook opgeneem het, en The Carpenters het het baie gewild gemaakt. Sjoe, mense, I'm telling you, Close to You, is dit nou nie mooi nie. Reg, ons praat vanmiddag so 'n bietjie oor jou liggaam wat met jou praat, na aanleiding van dit wat met jou hops gebeur het. Maar nou moet ek ook daarom vir u sê nie, dat toe my liggaam met my praat, maandag, was ek nog redelijk fijn geweest, ja. Maar hier in die namiddagse kant, ja. Ek dink, ek was nog maandag hier geweest, ja, ek was hier. Na die show, toe ek by die huis kom, het ek gevoel, hier is iets wat wat onlekker is, as ek het so kan stel. En weet jy wat, dit was net so lichte krap in die keel gewees, ne? Is nou 100% maar dit is baie beter, moet ek sê. Ek het onmiddellik afgeslaan, so die krapie wat daar was die manier hoe my lichaam met my gepraat het, weet te sê, hey, hallo, Paula, dat is fout. Nou soos daar ook ander maniere hoe ons lichaam met ons praat, moegheid, geen energie, bloed eenvoudig, jou lichaam sê vir jou, hallo, of moet ek my toon verander, hallo, ons kan ons vir hallo, want kan ons vir hallo, kan ons vir hallo, so ja, jou lichaam sê vir jou, hallo, het jy rust nodig, as ek het een bykie van die stress af, dan slaap jy te min, is jy lei nie min, jy is leeg, en dan hoofpyne, het ek ontdek, toe ek nou so'n bykie gaan oplees, is dat, dis een manier hoe jou lichaam baie hard met jou praat. Het kan soms spanning wees, as gevolg van spanning is daar hoofpyn, maar dan, een bloot eenvoudige ding, jy moet water drink. Probeer goed dit, volgende keer, wanneer jy weer hoofpyn krijg, drink net eers een glas water. Dis hoe jou lichaam met jou praat. En so is daar vele maniere. Daar ken jy een paar maniere hoe jou lichaam al met jou gepraat het. Dan kan jy gerust saam met my praat. By 0605052693. Dis 3:15, hartelijk goeiemiddag. Ja, ons maak lekker muziek. Ons keer lekker saam. Tot en met 5:00, van net na 5:00 skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier waar collega Wyhona Erasmus gereed staan om vanmiddag vir ons die Mosselbaai municipale gleef te doen. Veertien voor 4:00, kom ons beweeg na ietsie meer te modern, nie, ek dink is ook al redelijk, kom ons noem hom een bietjie old school, maar ek dink van ons jonger mense kan identify met die ene keer. Hier is Joe. I wanna know, Eden FM. I wanna know. Good afternoon, this is the Hops on your drive time show, taking it easy. Die Hops had het rustig vandag, ne? No rush. Easy does it, masse kennis. Hello.

Ja, lekker met die klanke van Bongo Vibes is Skierom. Nou, die lekkerte van radio is dat mense is nou in een vibe en dan is net so. Ja, dan is jy in een ander vibe. Hier is ons alweer terug by die Bee Gees. So how deep is your love? Hoekom dan nou nie? Ons vat hem alweer daar naartoe. Klaar geskeer? Nou wil ek weet, hoe diep is jou liefde hier in FM? Hartelijk goeiemiddag.

Gesien aand almal, dit kom van Maureen en Johannes, Arifat vanaf Gasha. Hallo julle. Hi Polo Hobbs, welkom, hou van jou muziek, titter, lekker titter. Ons hoor hom net daar so titter. Kom ek geef julle die nietste toevoeging tot die Afternoon Drive's playlist, volgende. Ek het nog so paar minute te hoor.

He goes by the name of Mr. Spakumeru. And the name of the song is Everything Will Be Okay. And I'm telling you, everything will be okay. Mr. Spakumeru on the drive. It is 40 minutes before 5. After 5, we're crossing over to Vihona Erasmus in Mossel Bay, standing ready with your Mossel Bay municipality slot. Thank you, Mr. Spakumeru. Ach, man, that is lekker. Kom eens om, meneer Rasso. Having so much fun. My name is Paul Amas. Welcome to the drive. 30 minuten voor 5. Wat veel huis toe, wat veel werk, of je op, zo veel neer, zo bij die huis waar je ingaak en ingeskakel is. Hallo jij, goeiemiddag.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Filippense 4. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat geregverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word en weet dat die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my naam gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
2: Sundowner, music from the 70s, 80s and 90s with Roger. On your number one, Eden FM, on a Tuesday and Thursday from 10 past 6 to 7. We are celebrating the music of the Rockets and specifically the dance medleys. Now, all the original members passed on from the times of Bones and Molly and Cliffy, Jerry and Frankie. But when Jerry Watt passed on, it meant that the Rockets had to disband in March 2023. We're starting off with jazz.

0: Dus jouw stem in het paradijs, het is hier in FM. Goedenavond en bij we welkom. Lekker om jou deel te gaan nemen van onze late night drive. En wat lekker om achter oor te zitten en het elke oomblik van hierdie wonderlijke rustige klanken te genieten. Samen met u als onze nachteile hier op hier in FM, jouw stem in het paradijs. Zo bijkans 9 minuten voor de eer van Jalf hier. Bij we welkom voor u wat nu is ingeskakeld is. Lekker om je deel te kunnen van onze late night drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Kom ons kijken een beetje wanneer je geluisterd hebt, onder andere Gloed Lesjes My Love, Tamia's This Time It's Love. En dit is een van mijn ginseling, dis Fizzo met My Love Song. Mariah Carey, so Love Takes Time, en die klanken van Freddie Jackson op Eden FM, Just Like The Fire. Brian McKnight is Still in Love, en dan is het verhaald voor Tavares, Worth and Music was deel daarvan. The main ingredient in of this, I'm sure, en dan hier die een van Millie Jackson, so if you're not back in love by morning. Wonderlijke klanken wat ons voor je opdus hier op jouw late night drive op Eden FM. Jouw stem in die paradijs Eden FM. Ondanks dat ons om 11 uur naar jouw WhatsApp boodschappen gaan luisteren. Maar voor eerst die klanken van The Manhattans en Men Cry Too.
1: At some given time, he has cried. If you've ever lost someone, someone walked out of your life, I'm sure you cried a little bit. I know the taught as little boys that boys and men don't cry. Isn't that true?

0: Dus jouw stem in het paradijs, dat is hier in FM en zo met die wonderlijke klanken van ons geluisterd. Als het goed is van mijn kant, dat was baie lekker om samen die te kon kijken vanavond. Ons maak volgende week weer zo, dinsdag, woensdag en donderdagavond op hier in FM, jouw stem in het paradijs. Van mijn kant af, Jason Stanley, Dr. J is your love doctor. Een prachtige avond weer verder, een lekker naweek weer verder. Tot ons weer samen elkaar keer. Ek is weer morgenochtend tussen 9 en 12 in ons kontryprogram. Keer ek weer eens samen met jou. Een lekker aand vir u verder. Cheers vir eerst dat u val waar u wil. Goed gaan met u. Bye bye.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.